0: verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ridder leefde solo en dus nog altijd ruim op kop. Ik flikker mijn boek de camperhoed, zet mij een tas koffie en waag mij in een puzzelute krant. 5 letters, verticaal, ander woord voor de ment. En o,

0: onkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar

0: tegen het persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
6: Alicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump

dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar.

0: ontspannen. Niks moet.
1: Kijk.
0: Alles mag.
2: Alleen maar goede muziek. Weekend. Omroep Horst aan de Maas.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.

0: Chapel Roan hoorde je en de Subway. En zometeen gaan we beginnen aan 3 uur lang Café Rijn. Het is weer zaterdag. Leuk dat je erbij bent. Laat hem lekker staan op Omroep Oost aan de Maas.
1: In de ether, op de kabel en via internet. Dit is Omroep Oost aan de Maas.
2: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. 7 dagen per week Omroep Horst aan de Maas.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
6: NOS Journaal.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels, het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
9: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
10: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
11: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
10: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Het is 7 minuten over 9. Leuk dat je erbij bent. Goedemorgen allemaal. Dit was Odyssey met... Going Back to My Roots. Ja, Odyssey was in 1977 begonnen als disco act. Maar de grootste hit lag dus in 1981 met dit nummer Going Back to My Roots. Maar ook in 1980 hadden ze al een leuke hit met Use It Up en Wear It Out. Ik zeg goedemorgen.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gasthuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer... De opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: Ja, goed idee om er lekker bij te blijven tot 12 uur vanmiddag, zeker. Omroep Bos en de Maas met Café Rijndonk op jouw zaterdag. Het is alweer de laatste zaterdag van augustus. Moeten we al afscheid gaan nemen van de zomer? Ja, volgens mij volgens het jinglepakket wel. Want die zomer is eraf. Maar er is vandaag toch nog net boven de 20 graden. Dus het wordt nog best lekker. Gaan we die zomer missen of niet? We hoorden het om 9:30 bij Leij. We hebben zo straks nog een spelletje. Dat is dan de cover. Maar vooral veel muziek, dan 40 feitjes. En de tweede als Duitsstalige plaat. Anna Karina Wojcik. Zij zingt over de Leuchtturm.

0: Je hoorde Eric Carmen op de radio. Het nummer Hungry Eyes kwam natuurlijk uit de speelfilm Dirty Dancing.
1: Weekend weet je,
0: ja, dat zijn die berichten die geen wereldnieuws zijn, maar die wel, ja, soms even zielig zijn. Zoals dit bericht uit Dordrecht. Je zult dan maar bij de dierenambulance werken en opeens een bericht krijgt dat er een kat kwijt is. Een beetje beige type, ja, volgens mij gewoon type straatkat. De naam van de kat is Chica. En die kat die was per ongeluk onder de motorkap van een auto gekomen. En die auto die reed van Schiedam naar Dordrecht. Dat is niet eens zo heel ver, maar ja, de kat zat wel onder die motorkap. En toen ze de kap openmaakte, had de kat brandwondjes. De dierenambulance werd gebeld en de kat werd bekeken door de dierenarts. Nou, gelukkig maar werd de kat gevonden. En dat kwam omdat die kat goed gechipt was. En zo kon de eigenaar gelukkig zijn katje weer afhalen. En het gaat op dit moment weer helemaal goed met de kat. Die paar brandwondjes op de buik, die gaan helemaal overkomen. Heeft een beetje medicatie gekregen, die kat. En dan komt dat weer helemaal goed. Dus binnenkort rent hij helemaal vrolijk weer rond. Ja, dat is het. De Rubens gaan zingen.

enige nummer 1 hit voor Dolly Parton in Nederland. De 1983 was het nummer aan beurt. En het heette You Are. Wat een prachtig nummer nog eigenlijk van deze dame die geboren werd als vierde kind in een gezin van 12 kinderen. Ze groeide op in een arme familie. Het gebeurde in Tennessee. Papa had een tabaksboerderij en de kinderen moesten vaak helpen op het land. Maar toen ze 12 was, ging ze zingen. En dat zingen, dat heeft ze blijven doen totdat ze deze week overleed. Ze trouwde in 1966 met Ringgold. In het plaatsje Ringgold ging ze trouwen met Carl Dean. En die had een asfalteringsbedrijf. Maar ja, die is vorig jaar volgens mij overleden, die Carl Dean. Het paar had trouwens geen kinderen. En dat betekende dat Dolly zich volledig op haar zangcarrière kon gaan storten. En die kwam eigenlijk pas eind jaren 60 helemaal op gang toen ze werd ontdekt door Porter Wagoner. Die had een eigen show en zij mocht daar gaan zingen. Maar ze was zo goed dat ze uiteindelijk beter was dan die Porter Wagoner. En dus ging ze solo verder. Om een beetje afscheid te nemen van die Porter Wagoner schreef Dolly Parton het nummer I Will Always Love You. En dat was mede een van haar grote hits. Naast natuurlijk 9 to 5. En dit You Are uit 83 wat je hoorde. Later in Café Rijnong ga je Dolly nog één keer terug horen. En let maar op wanneer dat is, want misschien kun je daar zelfs nog iets mee winnen. Zometeen hebben wij het actuele weerbericht met Lijs Spreeuwenberg. Dat zal zijn na deze plaats. Dan is het 9:30. En dan gaan we kijken hoe die zomer van 2026 verder gaat. Dit discoplaatje komt uit 1980. Het is van Shalimar en het heet I Can Make.

0: I can make you feel good. En ik zei je dan nog een keer tijd op 9:30.
1: Dit is het weekend weerbericht met Leij Spreeuwenberg.
0: En waar mensen ook altijd goede zin van krijgen als het weer lekker goed is. En we gaan eens kijken of dat een beetje gaat lukken dit weekend. Leij, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Paul.
0: Ja, het weekend weerbericht, Leij. Wie zuurt het toch goed vanaf vandaag?
2: Nou, het zuurt er eigenlijk niet zo heel verkeerd uit. Mensen neten vandaag.
0: Mm-hmm.
2: Als ik kijk, nou, op dit moment trekt er wel wat regen van Nederland, maar dat zit ten noorden van de grote rivieren. Dat trekt van zuidwest naar noordoost. Dus dat laat ons ongemoeid. Ja, ik kijk zo wat verder op de radar richting Frankrijk. Door zit wel een gebied met regen, maar dat is niet voor vandaag uur vandaag. Dat zal pas later in de middag richting de Oventos bereiken. En dan zijn er wel perioden met regen. Verder een tijd uit. Ja, is er een afwisseling van zon, wolkenvelden en wat stapelwolken blief. Zoals gezegd, tot op de Oven, tot in de Oventwalbrug. Minder matig en kun doen aan zuid-zuidwestelijke richting. Ja, een temperaturenpool eigenlijk vrij normaal voor de tijd van het jaar. 23 graden, dat is ook de gemiddelde waarde.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat komt daar goed uit. Vanavond, ja, dan zien we toch perioden met regen. Later in de avond en in de nacht naar zondag toe gaat de regen geleidelijk aan over een buiige vorm. En in het tweede deel van de nacht naar zondag, dan wordt het uiteindelijk droog. Temperaturen dalen erbij. Nog zo'n 16 graden als minimum. En het blijft matig weien oude en zuidwestelijke richting. En dan morgen zondag uur vandaag te zien wolkenvelden afgewisseld door wat zon, wat flatse zon. Ook wat hoge sluierbewolking. Er zou een lichte bui kunnen vallen. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen zo goed als de ganse dag terug blijft. We halen bij wat zon een maximum temperatuur vergelijkbaar met vandaag met zo'n 23 graden. De wind is matig, komt toe dan een zuidwestelijke richting. In de nacht naar maandag toe, dan zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Er kan een enkele bui vallen, maar er is nog een lange droge periode. Het koelt af naar een 14, 15 graden als minimum. En dan maandag uur vandaag. Ja, dan is het toch wel, ik denk dat dat een beetje de minste dag van de nieuwe week wordt. We kregen een afwisseling van wolkenvelden, opklaringen en er vallen met regelmaat buien. Sommige buien kunnen gepaard worden met een klap onweer. Maar er zien gelukkig tussen de buien door ook lange droge perioden. Zonkist er nog af en toe te zijn. Het wijdt matig goed in west-zuidwestelijke richting. En de maximum temperatuur vergelijkbaar met gisteren, morgen, zondag. 22, 23 graden. Die 22, 23 graden halen we eigenlijk de ganse volgende week. Als ik dan kijk naar dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, temperaturen 2, 23 graden. S'nachts temperaturen tussen de 12 en de 15 graden. En de meest droge dagen, die verwacht ik weer eigenlijk wel op dinsdag en woensdag. Dan blijven de verweken te droog. Wind is zwak, af en toe matig van kracht in de zuidwestelijke richting. En dan, ik denk donderdag en vrijdag, daar zou er wel een enkele bui kunnen vallen. Maar is het dan uitgesproken? Het is een regendag. Nee, dat toch niet. Het is allemaal buien die er vallen. En ja, dan is het doorveld de buien. Nee, dat is dan maar net wat als het best natuurlijk.
0: Ja, logisch.
2: Ja,

0: Dat is dan echt dus hier en daar een bui.
1: Een bui, ja, dat is altijd lekker vaag. Ja, dat zit ze altijd goed.
0: Ja, dat is ook vaag, maar dat is ook lastig aan te geven.
1: Ja, precies.
0: Om een voorbeeld te geven. Mm-hmm. Wie heeft de afgelopen, nou die warmte van donderdag.
1: Ja.
0: Hij weet donderdagavond nog naar Friedrich toe. Je kan in Lottum, krijg je 7 mm aan neerslag.
1: Ja.
0: En als je pakweg 30 kilometer noordwesten, richting Volkel, door heb je ze bijna 38 mm.
1: Ja.
0: Dat is een groot verschil op relatief korte afstand. Maar dus ook dat die buien rechts van ons Oetrijn gingen richting Duitsland, Niederrheingebied. En een beetje links van ons richting Venhooi en ten noordwesten daarvan. Ja.
1: Ja.
0: Dat kan je van te horen. Is dat niet in te schatten? Worden de buien precies vallen? Feit is wel dat we eigenlijk best een aardige week tegen moet gewoon ook een week worden. Waarin dat september begint, erg komt in de mond. Ja, dan mogen we ook wat wind en wat regen verwachten.
1: Ja, zeker. Ja, en die onweersbuur van de afgelopen donderdag was inderdaad ook heel plaatselijk. Want bij ons in de week heeft het ergens ingeslagen. En ergens anders waar die klap amper te huren, zeg maar.
0: Als dat tegen treft, dan schrik ze tegen lappen.
1: Ja. En ik geloof dat die man ook een ganse nacht veertels onder stroom heeft gezeten. En dan rukt ze op een gegeven moment dat smeulende elektriciteitdreutje. Dus het is ook nog best gevoorlijk. Maar ja, goed. Maar goed, dat ze het rukt en dat er geen brand is gekomen wat dat betreft.
0: Ja.
1: Nee, dus trouwens, 1 september is dat alweer... Nee, dat is nog niet de winter, hè?
0: Dat is
1: 1 oktober.
0: Dat is volgende week dinsdag hebben we september.
1: Ja.
0: Maar we gaan nou nog eerst even stiekem op vandaag. Er is geen spreuk bij, maar dat is wel een leuk verhaal bij van Jozef van Calafanza. En dat ligt in Spanje. En dat was is geboren zo'n 54 jaar geleden, die gast.
1: Ja.
0: En wie dan een klein manneke waren, zei dan nog tegen zijn pa en ma, die in een kasteel, ik kon een duvel door maken.
1: Oh.
0: En de klom met een degen, klom hen in een boom. En wat gebeurde er? Ja, die viel de hoed en de donderde onder toe. En bleef gelukkig ongedierd. En dat wordt toch zo'n beetje als een wonder gezien. Maar dat betekent overigens wel dat hij van zijn elders, die tamelijk streng waren, niet naar de boete meude. Nou, wat deed hij toen? Toen ging hij en bleef binnen. Zijn vriendjes moesten wel komen en dan gingen op de stoel staan. En dat preekte hij, want dat deed hij geer. Dus het kost als niet anders dat hij een priester moest weer. Nou ja, zijn elders die zei van, dat is goed. Hij is eigenlijk leveren niet, maar hij deed dan toch. Hij ging theologie leren. En onderweg naartoe, toen trof hij natuurlijk een hele mooie, knappe weduwe. Maar hij ging niet op die avances in, dat deed hij niet. En beide tot Maria. En Maria, die heeft hem direct geholpen, want hij wordt op slag, doe het zeker.
1: Oh.
0: En toen zei je zien elders, want die woeien hebben dat hij uiteindelijk ook op het kasteel kwam. Als het beter was, dan moest ik priester weer, dan hoefde ik niet als kasteel te vertegenwoordigen. Nou, hij wordt dus beter. En dan is hij uiteindelijk priester geworden, heeft een priesterorde opgericht, voordat een priester een opleiding kost te doen.
1: Uh-huh.
0: En is met name bekend in Polen en Bohemen.
1: Oh.
0: Uiteindelijk is hij in 1648 gestorven op 92-jarige leeftijd.
1: Oh.
0: En dat vind ik, ja, dan moest het toch ook wel een beetje heilig zijn, dat ze niet iets zo oud wordt.
1: Nou.
0: Ja, dan is het toch wel een stripke vuur.
1: Nou, ja, dan is het toch uiteindelijk wel een sterk gestel in de zitten, joh. Ja. En wie hoort hij? De hoort Jozef?
0: De hoort Jozef van Calafanza.
1: Calafanza, is dat een pleetske? Een kasteel
0: Calafanza,
1: dus.
0: Calafanza met een F.
1: Ja.
0: Calafanza, ik kon het dadelijk opzoeken, maar dat zul je een kasteel moeten zien in Spanje.
1: In Spanje, maar hij was bekend in Polen en in de Bohemen.
0: En in Bohemen, joh. En hij had ook nog... vanuit Rome heette het allemaal opgezet.
1: Ja.
0: En is ook priester geworden, een Pyreneeëndorp. Ja. Paul, wij kunnen dat toch niet meer noemen. Dus
1: nee,
0: dat zal allemaal wel.
1: Ja, precies. Nou, misschien heeft hij inderdaad ook al de Bohemian Rhapsody gezongen. Hè? Dat werd maar nooit. Ja, in de Bohemian. Ja.
0: Hij zal wel een of andere Rhapsody gezongen hebben. Dat
1: wil ik
0: niet aan. Nou, kijken we hier lekker nog naar een algemene spreuk. Want september staat op de kalender.
1: Ja.
0: Wat zit de volksweerkunde door van Paul?
1: Ja.
0: Als in september de donder knalt, met kerstmis sneeuw in hopen valt.
1: Ja, wat een prachtige verbinding tussen september en alweer die kerstdag die eraan zit te komen.
0: Oh, die kerstdag. Ja, dan hoop ik toch dat we... Ik hoop dat het dan een keer gaat donderen in september. Dan

0: halen we de sneeuwschub maar gauw.
1: Nou, geweldig, ja. Nou ja, de tuincentra zien zich al volledig in het voorbereiden. Nu alweer op die kerstdag. Ik zoek dat ze overal alweer aan het verbouwen waren. Met de kerst, die eerste kerstballen, die rinkelen alweer in de winkel. Ja. En de kassa, ja, die rinkelt net zoveel verder, ja.
0: Ja, ik denk dat mijn West-Epoza is ook verzwakker.
1: Ja, nee, maar zonder gekheid. Ik was even in de supermarkt bij ons in de week. En wat logen door alweer? Daar logen de pepernoten alweer.
0: Ja.
1: Ik denk, het is augustus, jongens. Kom op.
0: Jongens.
1: Ja. Goed. Ja. Maar goed dat het geen chocoladepepernoten waren, want die waren nog gesmolten in de winkel ook nog. Ja. Vanwege het goede weer. Maar goed, zo werkt alles, dat blijkbaar tegenwoordig. Hè?
0: Alles voor de commercie.
1: Ja, zo is dat. Bedankt voor die bijdrage, Lee. Ik wens tegen alvast een hele gezellige vakantie. En we spreken ons over 2 weken weer.
0: Tot over 2 weken, Paul.
1: Groetjes.

0: is zo'n heel bekend nummer dit van England Dan. Het heet Nights Are Forever Without You, maar dat had je al begrepen. Ja, dat zegt hij namelijk meer dan gemiddeld. En daarmee is het dan 17 minuten voor 10 geworden. We gaan een spelletje spelen, dat heet...
1: Undercover.
0: En als we een spelletje spelen, dan zijn er ook prijzen natuurlijk.
2: En Paul, wat zijn de prijzen?
0: Ik heb voor jou in de aanbieding een ticket voor Streekmuseum de Locht in Meldersloo. Daar kun je met z'n tweeën naartoe gratis. Mooi museum, van alles te doen. En anders ga je gewoon een keer naar Arbeiland. Ook heel erg leuk om eens een keer te gaan kijken. Twee personen mogen er gratis naar binnen. En als je wil kun je er nog een heleboel meer meenemen. Maar die betalen dan gewoon een klein beetje entree aan de kassa. Maar jij mag er met z'n tweeën gratis naartoe. Arbeiland of naar Streekmuseum de Locht. En anders maak ik jou een mooi cd-pakketje. Wat moet je daarvoor doen? Nou, ik heb een Engelstalig plaatje dat heet Love Me, Love My Dog. Gezongen door Peter Shelley. En daar is een Nederlandstalige cover van gemaakt. Het werd gezongen door een man die helaas niet meer onder ons is. Het was een man met grijze krulletjes. Hij kwam uit Rotjeknor, uit Rotterdam. Hij zong daar een Nederlandstalige titel van. Als je die titel weet, bel je die door naar Café Rijnong via 398-7742. En je weet het, de tweede beller met het goede antwoord, die gaat winnen. Wat is dat?

0: Kelly, het nummer heette Love Me, Love My Dog. Maar ja, wat was daar nou de Nederlandstalige vertaling van? Nou, we gaan eens kijken of iemand dat weet. Daar ben ik eigenlijk wel zeker van. Nelly Peustens aan de telefoon. Nelly, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nelly, het weekend is weer begos. Wat is die eerste activiteit op zaterdag?
1: Dat is altijd de krant lezen.
0: De krant, ja. Dus
1: de krant lezen en dan puzzelen erin.
0: Ja, en de krant is denk ik Tante Bet, hè, de Limburger.
1: Ja.
0: Ja, dat dacht ik, ja, ja. Wat was het belangrijkste vandaag, wat erin stond voor dich?
1: Nou, van alles eigenlijk.
0: Okay.
1: Dat Nepal, dat vind ik wel indrukwekkend.
0: Ja, ja.
1: En heel erg, dus dat vind dat is wel het... Het belangrijkste, ja.
0: Ja, er stond vandaag een foto in, inderdaad, met allemaal de vermisten, hè?
1: Ja,
0: en
1: de hulpverleningen allemaal, ja.
0: Ja, precies. Ja. En het dodental loopt nog steeds op, hè? Het is weer dat nog steeds meer. Maar heb je die beelden ook gezien van die ravage? Want wie dat water
1: dat heb ik ook gezien.
0: Niet normaal, hè?
1: Verschrikkelijk,
0: ja.
1: Ja,
0: dat is triest. Maar het gebeurt, het gebeurt. Wie zit er dan te klagen over de droogte? En dan zoeken ze door het watergeweld naar onder komen, ja. Dat is inderdaad wel. Ja.
1: Ja.
0: En dan hadden we ook nog wat regionaal nieuws, denk ik, zo her en der. Maar ik heb hem ook even gewoon doorgelezen, de Limburg.
1: Ja, ik ben ook nog niet in mijn klop. Ik ben nog even puzzelen erin.
0: Ja,
1: dus,
0: precies.
1: Ja.
0: Ja, dus dat betekent dat Stig eerst de krant nog gewoon op papier.
1: Ik heb de gewone papier,
0: Ja. Ik lees hem digitaal. En dan mis ik inderdaad die puzzeltjes, mannen,
1: ja.
0: Dat gaat wel moeilijker digitaal, ja.
1: Ja, maar, dat klopt.
0: Ja, en dan op de achtergrond is gewoon de radio aanstaan, begreep ik.
1: Heb ik ook, ja.
0: Ja, lekker.
1: Altijd.
0: Ja, nou, vinden we je heel fijn. En toen hoorde ik dat pleetje van Peter Shelley, Love Me, Love My Dog. Wat is door de Nederlandstalige vertaling van?
1: Is samen in straat.

0: Praatje om van Rudy Karel.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik zal het heel eerlijk zeggen. Ik was een andere zanger aan het beschrijven. Ik was Gerard Cox aan het beschrijven. Maar het is inderdaad van Rudy Karel, joh. Dat is helemaal goed,
0: ja. Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja. Uit een tijd dat hij ook in Bruce zoet en door eigenlijk heel veel shows deed, had hij af en toe ook nog een pleetje gewoon in het Nederlands, hè. Onze eigen Rudy Karel, joh.
0: Ja, klopt.
1: Nou, Nelly, dat levert tegen de prijs op. We hadden het al samen even gehad. Die ga je scheren even een keer nog naar de log toe.
0: Klopt.
1: En wie ga je ze meenemen?
0: Mijn kleindochter.
1: Nou, gezellig. En wie al is die?
0: Die is 17.
1: Nou, die vindt dat ook hartstikke leuk allemaal door.
0: Die vindt dat geweldig, ja.
1: Dan zou ik zeggen, geniet er lekker van. Ik zorg dat het keertje nou zeker binnen 2 weken bezig is. En dan kan ze gewoon nog een keer hier met die kleindochter.
0: Helemaal goed, ja.
1: Wie heeft ze? Wie heeft die kleindochter?
0: Elke.
1: Nou, doet Elke de groeten. En oma heeft weer een leuke doodje voor u. Toch?
0: Is helemaal goed, ja.
1: Hey, goed weekend. En wie zijn de volgende keer, hè?
0: Joes, prima. Dankjewel, hè.
1: Groetjes. Hoi, hoi.
0: Joes, groetjes. Hoi.
1: 9:50. Dit is Café Rijnlonk. Met het tweede spelletje in het derde uur spelen we nog Wie is hij, maar wie is zij. Nu is Level 42 and To Be With You Again.

Een van de vele hits die Level 42 in Nederland had. To Be With You Again komt uit 1987. En als ik Level 42 hoor, dan moet ik altijd even denken aan het feit dat ik ooit een keer samen met Mark King in een bus zat. Ja, ik mocht hem even kort interviewen.

0: lekker voor bij de koffie. Dit is Café Rijndonk.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval.

Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren.

0: Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: NOS Journaal.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Er zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPNB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Yvonne Elliman werd de grote hit in 1978. En de Bee Gees die gaan we later in het programma ook nog eens een keertje terug horen. En Yvonne Elliman die was al bekend, want die had ook gespeeld in heel veel musicals. En de bekendste daarvan was dan weer Jesus Christ Superstar.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gasthuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: Time flies when you're having fun, werd wel eens een keer gezegd als Engelse uitdrukking. Als je plezier hebt, dan vliegt de tijd. En dat is letterlijk zo. Het is alweer 10 uur geweest, mensen. Het zonnetje schijnt buiten lekker. Het is nog een beetje de zomerse temperatuur. En als je het eerste uur onze weerman Lijs Vreemdenberg hebt gehoord, dan weet je dat die temperaturen de hele week nog lekker boven de 20 graden blijven. En dat schijnt normaal te zijn voor deze tijd van het jaar. Hey, in de tweede uur hebben we de taart om 11:15. En we hebben het nieuws over zich om 10:30. En vooral veel muziek. De Duitse tweede plaats is van Sonja Liebling van Vuur.

Een van de eerste speelfilms die ik in de bioscoop heb gezien was Saturday Night Fever. En daar kwam dit nummer uit, If I Can't Have You. Het nummer werd geschreven door de Bee Gees. Ze hebben het zelf ook opgenomen, maar de versie van...

0: Hij zong het in 1983 en het volgens mij geldt het nog altijd voor Elton John. Ja, die brillen die staan hem goed, hè. I'm Still Standing hoorde je op Omroep Os van de Maas. Het is 12 minuten over 10. Ik denk dat we weer eens een lekkere 3-in-1 gaan draaien. Onder andere met Audrey Lentz. Die ken je misschien nog wel. Had ze nou een Dallas of een Dynasty? Ik weet het eigenlijk niet meer precies, maar het is een
1: 3-3-1-1.
0: Dadelijk ook nog Michael Jackson en Sheila E.

The Glamorous Life hoorde je van Sheila E. En daarvoor had je Michael Jackson en PYT. En het blokje van drie begonnen we met Audrey Lenders en Playa Blanca. Het is vandaag 29 augustus en op deze datum 1976 vierde Connie Vong en Wim Kan het feit dat ze 40 jaar al cabaret deden. ABC Cabaret heette dat. Bij deze gelegenheid geeft Wim Kan zijn Louis Davidsring door aan Herman van Veen. Wim Kan heeft deze ring in 1954 van Hentje Davis gekregen. Nou, mooie doorgeving van ringen. Wij hebben onze bloemenketting en zij hadden hun ringketting. De Beatles die staan op 29 augustus 1966 voor het allerlaatst op het podium. Ze moeten een tijdje rust hebben, want ze zijn het reizen van hot naar her helemaal moe. En pas later dat jaar, in november van 1966, komen ze bij elkaar in de Abbey Road Studios om te werken aan Strawberry Fields Forever. Na een huwelijk van 10 maanden gaan Bob Seger en zijn vrouw op 29 augustus 1967 uit elkaar. Pas in 1987 trouwt hij voor de tweede keer en in 1993 voor de derde keer. Bob Seger is beter in liedjes maken dan in huwelijken tot in stand houden. Luister maar eens naar dit lekkere nummer van Bob Seger. Samen met zijn Silver Bullet Band zingt hij over de Fire Lake.

Revolution, uitgevoerd door Sun and Water. Origineel is natuurlijk van BZN, komt uit 1983 en heeft een heel ander ritme en zo. Ja, mooi toch? Hey, zometeen het nieuwsoverzicht gemaakt door de redactie van Omroep Horst en de Maas. Het nieuws van de afgelopen week, maar eerst AH.

Peden. Ja, die reclame ken je misschien ook wel, hè? Ja, Touchy was dat van AHA en dat brengt de tijd op precies 11:30. Tijd voor het nieuwsoverzicht. Wethouder Roy Bouten werd afgelopen woensdagmiddag op veldexcursie bijgepraat over de kansen en uitdagingen van het Vierwaardenproject. Het ontwikkelingsproject langs de oevers van de Maas loopt tegen groeiende kosten aan en vergt dus extra aandacht. Het project wordt geleid door Waterschap Limburg en omvat 4 thema's: dijkversterking, rivierverruiming, natuurverbetering en ruimtelijke ordening. Met name die laatste 2 zijn interessant voor de bewoners van Grubbevorst en Lottum, omdat het veel kansen biedt voor recreatie en toerisme. Maar ja, er hangt natuurlijk een kostenplaatje aan en daar heeft men het over gehad. Aan de Donkstraat in Zwolle zit een 10-tal woningen. Deze week staat het zonder water. Aanleiding was een waterlek dat ontstaan was bij een deel van de waterleiding doordat die bezweken was. Vermoedelijk nadat er afgelopen woensdagavond veel water is gebruikt bij een brand in dezelfde straat. De waterleidingmaatschappij Limburg was heel snel ter plaatse om het lek te dichten. En binnen enkele uren hadden de bewoners weer stroom. De gemeente Horst aan de Maas zegt de huurovereenkomst van het herstelhuis Noord- en Midden-Limburg op. De huidige locatie aan de Van Bocholtstraat en de Van Bronkholtstraat in Horst voldoet volgens het college op meerdere punten niet meer. Begin juli ontdekte de gemeente dat het huidige gebruik van de panden in strijd is met het omgevingsplan. Bovendien zijn er problemen met de beheerpartij. Er is riool- en stankoverlast en de energierekeningen worden niet altijd netjes betaald. Ook staat het draagvlak in de buurt onder druk en is de locatie beperkt bereikbaar met openbaar vervoer. De gemeente geeft wel aan dat ze absoluut willen dat het herstelhuis blijft. Eerst zat het in Venray, nu zat het in Horst. Maar men geeft het herstelhuis een jaar de tijd om een nieuwe locatie te gaan zoeken. Want het belang van het herstelhuis is zeker erkend door de gemeente. In het herstelhuis kunnen maximaal 12 mensen maximaal 2 weken blijven om bij te komen van dingen die er gebeurd zijn. En ja, daar heeft de gemeente toch wel een zwak voor om dat aan te houden. Verschillende personen uit Horst aan de Maas waren afgelopen week in Den Haag om samen met gedeputeerde Eliane Desmoulins-Snijders aandacht te vragen voor een landelijk G-debat. Met de oproep willen de deelnemers ervoor zorgen dat mensen met een licht verstandelijke beperking niet alleen lokaal en provinciaal, maar ook landelijk een duidelijke stem krijgen. Desmoulins-Snijders bood namens de provincie Limburg een brief aan de minister Mirjam Sterk aan. Zij is van langdurige zorg, jeugd en sport. Samen met een afvaardiging van het Limburgse G-debat werd de minister opgeroepen om een landelijk G-debat te organiseren. En of dat er komt, dat moeten we nog even afwachten. Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen woensdag 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de 52-jarige Fred H. Die, moet ik even goed zeggen, van die 4 jaar is 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Hadi wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno gedurende meerdere jaren. Eerder zou het gaan om een periode van 2 jaar, maar uit verder onderzoek is gebleken dat H zich bezighield met kinderporno tussen 2018 en 2025. Uiteindelijk komt er dus een definitieve uitspraak in deze. En ik denk dat ik daarmee het belangrijkste nieuws heb gehad van de afgelopen week. Als je het actuele nieuws wilt volgen, dan doe je dat natuurlijk via de site van Omroep Horst aan de Maas. En dat is www.omroephorstaandemaas.nl. Zometeen om 11:45 gaan we onze grote slagroomtaart weggeven. Maar tot die tijd nog mooie muziek. Onder andere een nummer uit de film The Jazz Singer. De soundtrack is gemaakt door Neil Diamond. En er staan een paar mooie ballads op. En een daarvan die ken je nog wel. Het komt uit 1981 en luistert naar de titel Hello Again.

Neil Diamond op de radio. Prachtige stem heeft die man nog. En ja, hij is tegenwoordig te oud om nog op te treden. Maar als je ooit een optreden van hem hebt meegemaakt, dan blijf je gewoon fan forever. Hello again. Top 40. Ja, ja, ja. We gaan weer eens even kijken naar de top 40. Op 29 augustus 1998 wordt Roberto Augusto, hij is op dat moment directeur van Sony Music in Brazilië, neergeschoten bij een overval op een benzinestation. In allerijl wordt hij naar een ziekenhuis in Rio de Janeiro gebracht en hij is hersteld van zijn verwondingen. Dat is natuurlijk prachtig nieuws in die tijd. Er komen nogal wat platen binnen in de Nederlandse top 40 op 29 augustus. Bijvoorbeeld Japanese Boy van Anika. In 1981 op plaats nummer 32. Anika is de artiestennaam van de 34-jarige Britse zangeres Mary Sandeman. En Japanese Boy wordt een nummer 1 hit in Engeland. En ook bij ons doet hij het heel erg goed. En ook op 29 augustus 1981 komt een plaat binnen die nu nog bijna op elk feestje gedraaid wordt. Ze komt binnen op 26 in 1981. Ik heb het over Anita Meijer. Een liedje geschreven door onder andere Martin Duizer en Piet Sauer. En we kennen het allemaal. Zullen we het nog maar eens een keer gaan draaien? Ik denk wel de grootste hit voor Anita in Nederland. En dat is natuurlijk Why Tell Me Why.

0: Altijd maar weer die zon, hè. Jongen. Daarover zongen de Stranglers in de jaren 80. Stranglers waren wel een pad bandje, een beetje punk, een beetje ja, alternatief. Maar ze hadden dus natuurlijk ook goed in de gaten dat je met zo'n lekker discoplaatje wel kunt scoren. Het is 14 minuten voor 11.
1: Dat is een taart waard.
2: Wordt mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst.
0: Ja, we gaan de taart gewoon weggeven vandaag. En die gaat naar de organisatoren van Ter Land, Ter Zee en Zonder Zicht. Zij gaan weer een evenement organiseren. Dat doen ze bij de lunchboerderij Achterum aan de Venluseweg in Horst. Dat gaat morgen allemaal plaatsvinden. En we hadden daarover graag even gepraat met Koen Versleijen. Hij is een van de organisatoren. Maar Koen is niet bereikbaar. Onze producer Leen Spreeuwenberg had afspraken gemaakt om even een gesprekje met hem te doen. Maar dat is denk ik Koen even doorheen geschoten. Maar dan weet je in ieder geval dat het wel gaat plaatsvinden. Morgen dus. En de opbrengst die gaat naar Stichting Usher-syndroom. Had ik eigenlijk wel willen weten wat dat nou precies allemaal is. Maar dat kunnen we natuurlijk ook op internet opzoeken. Een dag vol spectaculaire spellen, veel gelach, gezelligheid en natuurlijk alles voor het goede doel. En morgen kun je komen aanmoedigen of gewoon meedoen met de spelletjes in Talent, Ter Zee en Zonder Zicht. Daar gaat vandaag de taart naartoe, dus dan weet je dat in ieder geval. En ik hoop dat de taart van harte gaat smaken.
1: Dat is een taart waard!
2: Werd mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst.

hadden het eerder in de uitzending al over de Bee Gees. Ze hadden de soundtrack gedaan van Saturday Night Fever. Maar als je gaat kijken hoeveel nummers de Bee Gees hebben gemaakt, dat is onvoorstelbaar. En dan kom je hele bekende nummertjes tegen. Massachusetts bijvoorbeeld uit de jaren 60. En deze vind ik daar best wel aardig op lijken. Maar was natuurlijk niet zo beroemd als bijvoorbeeld dat Massachusetts. Het heette Alone Again en de zang werd hier gedaan. De vocals werden gedaan door Robin Gibb. Phil Collins is de laatste in dit uur samen met zijn bandje Genesis. Tot aan 11 uur hoor je Follow You, Follow Me.

0: Vloggenuur, Café Rijnhoek.
1: Elke zaterdagmorgen. Café Rijnhoek.
2: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
7: NOS Journaal.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
9: Service monteur van Expert.
10: Oh, hallo.
11: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
9: Zo, klaar is Kees.
10: Oh, dat was snel.
2: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

die morgen om. Hè? Je hoorde The Cats en Magical Mystery Morning. Laat ik nou net nog even de filler aan het zoeken ben. Die ik altijd gebruik. Dus heel eventjes zoeken. Goh, wat zijn die plaatjes kort hè, van de jaren 60. Als je er even niet op let, dan gaat het mis natuurlijk. Hè. Hier hebben we hem. We gaan beginnen de derde en laatste uur. Je hoorde inderdaad The Cats en Magical Mystery Morning. Ik vind het een mooi nummer altijd. Ik voel de mist gewoon hangen als ik die plaat hoor. Er zit een bepaalde sfeer in. En dat konden The Cats eigenlijk bij heel veel nummers wel heel erg mooi doen. Ja, ik ben er wel fan van. Dus ja. Als je trouwens ooit eens een keer iets leuks wil zien in Volendam, hebben ze het Paling Sound Museum. Het is gewoon een klein zoldertje, een klein trapje naar boven. Kost ook maar 3 euro'tjes entree. En dan kun je daar de groten der aarde uit Volendam gaan zien. Naast de Cats natuurlijk ook BCDM. George Baker hangt daar ook trouwens. Heel erg leuk om eens een keer naartoe te gaan. Dus. Nou, gratis tips. En de entree is ook al bijna gratis. Hey, wat gaan we in de derde uur doen? René is gearriveerd. Dat betekent dat wij de oude turt zo meteen gaan raadplegen om te kijken wat erin zit. Maar daarvoor mag even een plaatje van onder andere John Hall.

0: eigenlijk moet je hier beelden bij hebben. Hè? De overtuiging en de passie waarmee Elvis dit zong natuurlijk. Zijn versie van My Boy hoorde je bij ons hier in Café Ruimte. En daarmee is het 13 minuten over 11 geworden.
1: Ja hoor, we zitten er weer klaar voor. Hier is de Alde Tut.
0: En hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik denk dat ik je ook al mooi vind van Elvis.
2: Hè? Ja. Een mooie plan. Dan moest ik aan denken, dat nou ook met Dolly. Hè, ja, dat I Will Always Love You.
0: Ja?
2: Daar moet je Elvis eigenlijk de rechten van kopen.
0: Oh ja?
2: Ja,
0: oh,
2: dat okay. Elvis daar kon zingen. Maar Dolly niet verkocht die rechten.
0: Oeh, ja, dat was een pittige tante die
2: ja,
0: Dolly.
2: Ja, dat waren slimme tante om die rechten niet te verkopen. Want dat nummer heet dan nog met Whitney Houston.
0: Maar Whitney eigenlijk.
2: Ja, voor de film toen.
0: Ja,
2: dus,
0: ja. De bodyguards. Dus,
2: Maar Dolly maar daar had wel aandacht aan Dolly besteed.
0: Ja, maar er is nieuws. Dat kennen we misschien meteen even mee. Nieuws over Dolly. De gouverneur van Texas, die wil de internationale luchthaven van Nashville benoemen naar Dolly. Dus dat werd dan de Dolly Parton Airport of zo, DPA. Als eerbetoon aan een van de belangrijkste inwoners van Texas. Ja, de dochter van Texas.
2: Ja, dit is natuurlijk ook wel een icoon.
0: Ja, absoluut. Als ze voor country zangeres is, dan neem ik aan bij iedereen Dolly Parton. Denk ik als eerste.
2: Ja, maar ook als het over Amerika is, over showbiz, glitter. Beetje kitsch, maar toch heel erg een goede zangeres. Zakenvrouw.
0: Ik heb wat al de interviews uiteraard deze week gezien, want die waren heuvel te bekijken. Maar dan zie je gewoon een leuke tante, humor zo erin.
2: Ad rem, precies.
0: Maar inderdaad, ook zakelijk wel oké, hè?
2: Dus ik hoorde ook een vrouw. In 2007 of 2008 is er nog in Nederland geweest met een optreden.
0: Oké.
2: Maar toen moesten journaille, zeg maar de camera's, de fotografen. En ze moesten helemaal achter in de zaal gaan staan. Die mochten niet vooraan staan.
0: Oké.
2: En dat had eigenlijk een beetje de reden dat ze ook sommige nummers had geplaybacked.
0: Oh.
2: En ze waren eigenlijk bang dat het tussen hier op zou vallen als ze dingen zijn. Ja, ze wisten het niet zeker, maar het wordt ook bevestigd door sommige mensen in de zaal dat er toch wat nummertjes ook in een band mee liep, zeg maar.
0: Oké,
2: maar wie ik het hoort, denk, vind ik eigenlijk niet bij Dolly passen.
0: Je hebt wel twee belangrijke punten op
2: Ik moet je van dat vliegveld zeggen, dat zou wel een hoebelige landingsbaan weer. Maar nee, dat zijn echt hele flauwe grappen.
0: Ik denk dat ze er wel tegen kost.
2: Ja, dat denk ik, daar had hij wel weer een antwoord op.
0: Ja, maar dat zou me dan wel tegenvallen als dat echt zo.

0: was, als hij echt een playback had.
1: Dat was ik niet met zekerheid, maar ook mensen in het publiek hadden zoiets van... Dan moest ik ook weer aan denken. We moesten een keer met de Killa in Duitsland optreden.
0: Okay.
1: In een show, in het theater waar dat. En toen bleek dus dat iedereen playbackte door.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Gewoon alle artiesten op playbackte. En toen zeiden we van, ja, maar wij willen live. Nou, daar waren we een partij paniek, dat wij live hoeien. Maar we zeiden, ja, we doen live of we treden neder op. Dus ja. Nou, toen hebben we dus live gespeeld. En het publiek had ook twee nummers met de mond open gezet. Wat gebeurt? Hé, wat zal de.
0: Dat waren ze niet gewend.
1: Nee, dat waren ze niet gewend. Ja. Dus, maar, ja, dus,
0: maar dat is in Duitsland heel erg, hè?
1: Ja.
0: Allemaal die televisieprogramma's. Dat vond ik vroeger al. Dan hadden die mannen een elektrische gitaar al. Zoeterk en een kabel.
1: Nee,
0: ik ken dat.
1: Ja. heb ik ooit verteld van mijn keyboard performance, hè? Op een feestje. Zonder kabels. Ganse ovens gespeeld zonder kabels, nemens gemerkt.
0: Geweldig. Ja. Dat is nog een playback.
1: Ja, dat is.
0: Leuk.
1: Dus dan tussenplaat. Wil ze nog wat vertellen?
0: Ja, de Dolly Parton, maar natuurlijk al niet steeds week, maar nog andere dingen beleefd.
1: Ik zocht toevallig gewoon een raadsel van. Dit is in Ierland geweest, hè? Ook of,
0: in Engeland. Nee, wel in Engeland.
1: Guinness has ook wel eens gedronken,
0: ja?
1: Hè?
0: Ik
1: zag Guinness voorbij komen en wie veel door gebrouwd wordt. Van, wat denk je, hoeveel glazen Guinness door wereldwijd per dag gedronken weer?
0: Per dag?
1: Ja.
0: Ik durf ik geen schatting doen. Dan hebben we er miljoenen, denk ik.
1: Noem eens.
0: Ja. 4 miljoen.
1: Nee. 10 miljoen glaas Guinness per dag over de hele wereld.
0: 10 miljoen.
1: Ja. Maar toen word ik dus ook wel nieuwsgierig naar Heineken. Heineken is natuurlijk.
0: Ja.
1: Wat denk je dan? Nou, 10 miljoen Heineken.
0: Guinness, Heineken zit dan net onder 8 miljoen.
1: 25 miljoen glaas.
0: Ja.
1: Heineken is overal. Ja.
0: Ja,
1: maakt niks uit. Worst op de wereldkunst is Heineken.
0: Per dag.
1: Per dag.
0: Maar Guinness, dat zien we al pints. Hè? Dat
1: nee, maar het ging over milliliter glazen.
0: Dat vind ik. Dus dit duidde ook nog goed.
1: Dit
0: moet blijven.
1: Nou, ik kreeg dat dorst van. Laten we nou een tussenplaat gewoon.
0: Ja, doe dat.
1: We begonnen in 1969, nummer 34.
0: Ja, en welk nummer?
1: Harry Wilson. Nielsen, Harry Nielsen.
0: W-O-L-D?
1: Nee, Everybody's Talking.
0: Oh, oké. Even kijken. Harry. In de top 40 of in de tipparade?
1: Ja, ik heb hier tot 1969 nummer 34.
0: Harry. Even een andere liedjes kijken. Ja, ik ga even naar de tipparade toe.
1: Ja.
0: Harry.
1: Ik begin bijna te twijfelen over de naam. Harry Nielsen had er volgens mij terecht.
0: Misschien heb ik hem al onder Nielsen gehoord. Ja.
1: Everybody's talking.
0: Ja, dat zou kunnen dat ik hem onder Nielsen heb gehoord. Everybody's talking, die hebben hem toch al.
1: Ja.
0: Ja, Harry is in de vuur dan maar niet altijd even duidelijk.
1: Nee, oké.
0: Mensen noemden hem ook Nielsen.
1: Nou, dat dan.

0: Dat een autoweertje hier belet. Ja, de heer is Harry Nielsen. En, maar Nielsen was eigenlijk ook bekend onder.
1: Nielsen, ja. Stond hij onder Nielsen in de top 40?
0: Ja, volgens mij wel. Ja, okay. Ja, maar leuk dat we weten dat Harry heet. Hè.
1: Ja, dat ja, Harry.
0: Dat was daar de tussenplaat.
1: Ja.
0: Of meteen een aanwijzing, of niet?
1: Ja, een aanwijzing. Ja.
0: Aanwijzing voor de Turk.
1: Tuurlijk, is altijd, ja, is altijd, de tussenplaat is altijd een aanwijzing.
0: Aanwijzing, nou, oké. Okay. Ja. Goed.
1: Dus, ja. Skippetje.
0: Nou, oké. Okay.
1: We zitten in 1989.
0: Oké. Okay.
1: Nummer 17.
0: 1989, nummer 17, ja.
1: Het is wel een beetje die tijd,
0: hè? Ja, 89 is een, ja nou net jouw tijd, ja.
1: Ja, was ze toen op een top DJ of was ze toen al avondballen?
0: Toen waren we met de drive-in show wel op een top bezig, joh.
1: Ja.
0: Ja, en, ja. Eterna, okay. Hoort er weer.
1: Eterna?
0: Voor eeuwig, voor altijd.
1: Eterna.
0: Eterna, ja. Later bleek dat een aantal overhemden dat ook hoort. Dat is ook een merk Eterna, ja. Maar goed. Die hadden we dan weer niet.
1: Eterna, waren je met z'n tweeën of zo?
0: Met drie. Met drie man. Twee DJ's en een light DJ. En alle drie die we afbreken, opbouwen. Ja, dat.
1: Mm-hmm.
0: Nou, was leuk, joh. Ja. Leuk, heel leuk. Eterna. Maar wel veel werk. Allemaal wedstrijden nog vroeger met van die zwore boxen.
1: Ja,
0: van die boxen.
1: Ja.
0: Allemaal verschrikkelijk. En allemaal zwore. Geen no neem ze gewoon één. Juffelke mee zit alles in.
1: Ben jij vroeger een dansorkestje? Die we ook zelf geluid opbouwen.
0: Oh, wat een show, hè. Oh.
1: Ja.
0: En daar had ik weer met de hemigheid een babbelier.
1: Ja, maar tegenwoordig heb je gewoon kleine boxjes en alles. Dan kun je ook net zoveel leren hoe dat ze...
0: Nee, maar als ik nou af en toe nog wel eens een keer explosies draai, doe ik eigenlijk maar zo heel veel. Maar dan lood ik gewoon een setje komen. Lood ik dat iemand anders op.
1: Ja.
0: Dat is ook handig.
1: Ja. Een leuk setje.
0: Ja, een leuk setje. Ja.
1: Een leuk setje is nooit niks meer.
0: Ja, precies. Ja.
1: 88 opgericht.
0: Ja?
1: Oh. Er stopte eigenlijk een band en er gingen er een paar van door.
0: Ja. Oh.
1: En dat kwam eigenlijk ook zo. Ik hoor die plaat. En ik dacht, huh? Ik denk, ik ken dit toch ergens van. Maar het bleek dus inderdaad een doorstart te zien van een hele typerend emus van de vorige band, zeg maar.
0: Oh, ja.
1: Dat ik dacht
0: van,
1: ik was een beetje in dwars, zeg maar.
0: Ja. Dus een zanger van een vorige band is met een nieuwe band, bedoel.
1: Ja, Nederlands zanger.
0: Oh, maar gewoon ook andere.
1: Ja, twee man zijn eigenlijk doorgevolgd.
0: Ja.
1: Ja, die start, hè. Zal ik dat zeggen?
0: Weet je?
1: Ik weet niet of het dan Glee Croix is. Wil ze dan een keer Glee Croix, hè?
0: Dat zeg maar gewoon wat ze wil zeggen, hè? Ik loop tegen de keuze, hè?
1: De House Martins, die waren gestopt.
0: Oh, de House Martins.
1: Die waren gestopt. Ja. Dat ze wie de zanger hoort.
0: Nee. Nou. Ik ken de House Martins wel.
1: Ja, oké.
0: Okay. Leuke plaatjes. Een beetje a cappella-achtig.
1: Ja, Caravan.
0: Happy Hour.
1: Caravan of Love.
0: Ja. Ja, daar ben ik wel aan denken, we gingen die in door. Ja, de stijl wel, hè? Ja
1: maar iets. De stijl wordt wat poppier. En de teksten worden wat maatschappijkritischer. Dat waren Paul Heaton en Dave Hemingway.
0: Ja.
1: Die gingen door.
0: Ja.
1: Matig succesjes wel. Op een gegeven moment hadden ze een achtergrondzangeres. Maar die deed eigenlijk zo goed.
0: Mm-hmm.
1: Dat ze dachten van, nou, die wordt gewoon hoofdzangeres. En daar hebben ze ook een hitje mee gehad. Jackie Abo.
0: Oké, dat zegt me niks.
1: Jackie Abo. Die had ook... nee, dat kon ik nog niet zeggen. Want dan de mooiste ding is... Ze hadden hun titel, wie ze heette, is eigenlijk een sarcastische verwijzing naar waar ze eigenlijk vanaf kwamen.
0: Oké, okay.
1: Ze kwamen eigenlijk uit het noorden van Engeland.
0: Oh ja, ja.
1: En hun naam was dan eigenlijk een sarcastische verwijzing dan ook.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Debuutalbum in 89, gelieken nummer 2 in Engeland, You Keep It All In,
0: mm-hmm.
1: Nummer 8, door.
0: Ja.
1: Ik heb dus die zangeres die kwam. 1991 zit er dan het album Choke.
0: Mm-hmm.
1: Twee singles.

0: Die je niet viel. Ene wal. Ja, als ik de titel neem, als ik dat niet gooi, dan...
1: ja, kijk, dan geeft het een druk weer opvoeren, hè?
0: Ja.
1: Ja, maar zeg het maar gewoon, dan gooi je het.
0: Nee, ik noem de titel noem ik dadelijk. Ja? Toen kreeg ik weer een wisseling van die zangeres. Toen kwam Jackie Abo erbij, waar ik een winkelmedewerkster. En...
1: Oh, kan zich zingen? Ja, dat is een kom maar.
0: Als hij Paul Hieten had, bijna onder afterparty, die hoorde die zingen, dacht ik, nou, die moeten we hebben.
1: Ja, ja, ja.
0: Van dus leuk, door, dat ja, dus, nou ja, zo kent het dus gewoon. Ja, ja. Vanuit de winkel. Ze zong A Little Time.
1: It Takes a Little Time. Ja, ja, dat wel ken ik, ja. Beautiful South.
0: Ja, The Beautiful South.
1: Beautiful South noemen ze zich, hè?
0: Ja, en ze kwamen dus uit het noorden en door sarcastisch The Beautiful South.
1: The Beautiful South.
0: En nummer 17, dat is toevallig dan...
1: Is dat For America? Of,
0: The Song For...
1: Song For Whoever, whatever. Yeah.
0: The Song For Whoever.
1: Ja. The Beautiful South, ja.
0: Ja.
1: Ja, leuk.
0: Ja, die vond ik... Ik hoorde, ik denk, nou... Ik denk, dit is wel een leuk nummer, herkenbaar. Niet hoog in de top 40, maar ik denk als de mensen muren dat ze toch zoiets hebben van... Inderdaad, dik en ik.

0: Nou, dat is fijn toch?
1: Dat ze de liedje hebben geschreven. En voor Allison en voor Jennifer. Eigenlijk voor whoever.
0: Dat
1: is leuk verzonnen, hè?
0: Ja.
1: En het is echt zo'n pleetje, als ze dat huurster dan denkt, oh ja, dat hadden we ook nog.
0: Die kennen, ja.
1: Dat is weer die krent op de pap, hè?
0: A Little Time, die is natuurlijk bekender. De link naar Nielsen was Everybody's Talking.
1: Oh, ja.
0: Hebben ze een hitje mee gehad in Engeland?
1: Oh, dus de coverversie van het nummer, ja.
0: De cover ervan. En Rotterdam or Anywhere is ook van hun.
1: Oh ja, dat ken ik ook nog, ja.
0: Dit is ook geen hit geweest in Nederland volgens mij. Maar dat is ook met de zangeres. En ja, ze hebben verschillende bandwisselingen gehad. In 2007 zien ze uit elkaar gegaan. En volgens mij treden ze nou wel weer met twee man op. De zangeres en de zanger Paul Heaton en Jackie. En met liedjes hiervan. En als ze een keer in de buurt zien, ik zou zeggen.
1: Ja, vind ik echt zo'n band die hier in de kapel, hier in het kasthoes een keer kunnen ontstaan. Met lekker lustermuziek en een klein publiekje erbij.
0: Ja, ik zal eens kijken of ze een keer in de buurt zijn.
1: Welkom eens in de buurt. Hé, bedankt voor die bijdrage. Volgende week nog? Ja, hè?
0: Ja,
1: volgende week. Ja. Oké, tot volgende week. Hoi, hoi.
2: 12:30.
1: 2 minuten om 11:30 is het geworden. Je luistert naar Café Reinonk. We hadden de Alde Teut. En we hebben nu 3 dames die ook behoorlijk konden Alde Teuten. Ook uit Engeland trouwens. Bananarama. Met z'n drieën waren ze, hadden heel veel leuke hitjes gemaakt. Leuke producties, vrolijke liedjes. Af en toe een covertje, maar ook wat samenwerken met andere bands. Met de Funboy 3. En ze hadden 1 liedje over de zomer. Daar horen we vandaag de lange versie van. En dat is The Cruel Summer.

0: dames van Bananarama. Bananarama, zo moet ik het goed zeggen. Dat heet The Cruel Summer. En je hoorde de extended version. En dat brengt de tijd op 11:07.
1: Wie is hij? Wie is zij?
0: Inderdaad, we gaan een spelletje spelen. Wie is hij of wie is zij? Te winnen. Ja, ze zijn weer terug in het assortiment. De ijsbonnen van Klevers. We hebben ze vandaag binnengekregen. En de mensen die er nog eentje te goed hebben, ik ga ze komende week even versturen. Maar vandaag zit hij ook in het prijzenpakket. Een ijsbon van Klevers of een ticket voor de Locht voor 2 personen of voor Abeeland voor 2 personen. Als je mij kunt vertellen met wie Kenny Rogers dit duet heeft gezongen. 398-7742.
1: Wie is zij?
0: En de tweede beller met het goede antwoord, die gaat winnen.

0: Het nummer is geschreven door de Bee Gees en werd gezongen door Kenny Rogers en nog iemand. Weet je die de muziek, Erik?
1: Ja, ik kan er op zich goed naar luisteren.
0: Ja.
1: Wat dat betreft heb ik een ruim aanbod, wat ik wel mooi vind.
0: Ja, nou, dat is fijn, want dat proberen we hier op zaterdag morgen ook te brengen, dat ruwe aanbod.
1: Ja.
0: Alle muziekstijlen wat, en de extremiteiten snoeten we je altijd doet, zeggen we dan.
1: Ja.
0: Ja. Hey, mag ik vragen van welk bouwjost ik ben?
1: 1986.
0: Oké, okay, ja, nou, dan zit ze denk ik qua muzieksmaak ook wat meer de jeugd in de jaren 90 dus eigenlijk.
1: Ook zeker, ja. Ja. Maar die playlist kunt dit ook zeker wel af en toe
0: voorbij. Oh, dat vind ik wel leuk om te huren. Is ze nooit meegedaan aan dat gestuiter van de jaren 90 met allemaal die I Wanna Be A Hippie en dat soort dingen?
1: Nou, ik heb wel eens gestuiter, maar op een gegeven moment is dat stuiteren wel gestopt, ja.
0: Ja, dus, en toen wist je dat de echte muziek kon luisteren.
1: Ja, precies.
0: Hey, als je nou een cd zelf zou opzetten, als je niet naar de radio luisteren bent, wat zou je dan draaien?
1: Nou, ik vind Queen ook wel heel erg mooi.
0: Ja?
1: Die genre, dus daar zet ik ook geregeld een nummertje van op.
0: Ja,
1: YouTube.
0: YouTube
1: vind ik ook erg mooi.
0: Ja, mooi. Ja.
1: Ja, dus, ja. Ja,
0: oké, okay, dat zit dan toch steeds wat meer in de wat rock muziek, ja, als ik dat zo concludeer. Ja.
1: Ja.
0: Nou, ook lekker, hè? Ja. Ben je wel eens nog concerten van die mensen geweest?
1: Ik ben van dingen ben ik de Bols ben ik geweest, jongstleden, een paar jaar geleden nog.
0: Ja?
1: Dus dat mooi. Maar Coldplay ben ik ook wel eens geweest.
0: Ja, ook mooi, hè?
1: Ja.
0: Toevallig ook het concert in de arena van een paar jaar terug.
1: Ja.
0: Voor
1: die hoedvleier mee ik op het podium.
0: Ja, precies.
1: En gewoon door, hè.
0: Ja, dat zien de echte, hè.
1: Ja.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke leuk, ja. En dan is natuurlijk deze plaats in de country-sfeer natuurlijk net wat anders. Want ik had het al een beetje aangekondigd. Beste Mekker, ik denk, we kregen enorm veel telefoontjes. Want ik had ze mazzel dat ze nummer 2 was. Wie was dat meentje dat met Kenny Rogers zong?
1: Ja, Dolly Parton, hè.
0: Ja, er is, dat is toch wel een icoon, hè. Als er dus wie wat aandacht eraan besteed wordt. Ik vertelde net dat ze zelfs het vliegveld van Nashville willen ze gaan duipen naar Dolly Parton Airport. En maar liefst in een paar dagen tijd, want zo lang is dat nog niet doet, 160.000 mensen die een handtekening onder de petitie hebben gezaagd.
1: Zo,
0: duurt te merken
1: in Nashville.
0: Ja, prachtig. Nou, ik gun het er ook wel. Ik vind het ook wel wat hebben. Dolly Parton is toch wel verbonden met Nashville, denk ik.
1: Absoluut.
0: En ze heeft ontzettend leuke nummers gemaakt. Heel veel rustige nummers, maar ook echt een leuke country. Ik ben er deze week eens een beetje ingedoken, maar het is onvoorstelbaar wie goed het repertoire van Eur is. Ja. Dus de komende weken zal ik er nog wat
1: van
0: terug.
1: Wat zien de nummers nou eigenlijk aan? Want je kent natuurlijk Jolien en allemaal die stickers, de 9to5, die kunnen u opnemen.
0: Ja.
1: Als je dan inderdaad even erin duikt, dan zet echt enorm veel gemaakt.
0: Ja, en heel gevarieerd ook, hè. Van de vroegere tijd, de traditionele country, nog ook wat moderner, wat tussen country en pop in zit natuurlijk, ja.
1: Ja.
0: Nou, Erik, dat betekent dat ik vandaag de glorieuze winnaar ben. Op verzoek komen we een Eastbon van de firma Klevers toesturen.
1: Super.
0: En die kan ze in één van de filialen inzetten en dat weren er steeds meer. Dus ze zijn nu vooral beschikbaar, die bonnen. Of inzetbaar. En ook beschikbaar trouwens ook. Geniet ervan zou ik zeggen. En dankjewel voor het meedoen. Ik wens je een fijn weekend verder.
1: Ja, helemaal goed.
0: En de volgende is nog even voor dich, Erik.

0: Ja.
1: Luister ze hem al?
0: Ja.
1: Herkent ze hem al?
0: Met goed luisteren.
1: Dit is U2 met Desire.
0: Ik hoor het nou, ja.

hit had deze man in Nederland. En dat was in het jaar 1979. Zijn naam is Randy Van Warmer en hij zong Just When I Needed You Most. We hebben nog 6,5 minuut. Ik denk nog een plaatje of twee. Dan zit het er over op hier in Café Reiner op jouw zaterdagmorgen. Crazy, hè? Ice House.

Zoals altijd deze plaat van Ice House. En dan heet The Crazy. En we zitten alweer bijna aan het einde van Café Rijnmond. Ik zei het al. Zometeen na 12 uur de vrolijke muziekmiddag met Erwin de Zeeuw. En tot aan 12 uur hoor je

0: Jouw zaterdagmorgen. Zaterdagmorgen. Jouw Café Rijndonk.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties.

Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

rivier te zien. En de rand van de Maas. Even lekker niks. Kieken naar de golven van buurt die je varen. Ik kom je best druk, ja.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.
5: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren

0: op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Drieze Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl. Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De Vrolijke Muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
4: Lars Militse met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Servicemonteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar.

0: Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
3: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
3: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

0: Ja, wat je noemt kort maar krachtig, Crazy Horses.
1: Dit is Rijndonk Polt met Peter Trinnekens.
0: Dat waren natuurlijk de Osmond Brothers. 2,5 minuten, het eerste liedje van de broers waarmee ze succes kregen. Ook in Nederland na een gigantisch mooi optreden bij het programma. Veel bekeken programma 1 van de 8 met Mies Bouwman. Ja, een hele muzikale familie uit Utah. Goedemiddag, eventjes na tweeën. We zijn er weer, Rijndonk Polt, met de hitjes uit het heden en het verleden.

0: Michael Jackson. En natuurlijk zo'n Thriller. Er hoort ook een videoclip bij van, ik denk wel zo'n 20 minuten. Heel mooi gedaan. Ook een van de duurdere videoclips uit het verleden natuurlijk. Maar goed, Thriller was natuurlijk ook de best verkochte album aller tijden. En daar stonden dus wel 6-7 hitsingles op. Daarvoor nog Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, haar allernieuwste single. Vanmiddag, had ik me niet verteld, gaan we oude hitlijstjes doen. Vanaf 3:30 gaan we naar 1967, week 35, 1977 een uur later en 1987 in het laatste half uurtje. Ook de week 35 lijstjes van toen. En twee keer de plaat en zijn verhaal, zo ook nu. Hier is hij ook vanmiddag weer, Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. En zijn verhaal.
2: De mensen begrijpen ons niet, mijn vrienden en mij. Ze denken dat we geen mening hebben, dat niets ons interesseert. Dat we een verloren generatie zijn en dat het nooit meer goed komt. Toch zien we best dat er van alles fout gaat met de wereld en met de mensen die het voor het zeggen hebben. We denken alleen dat we de middelen niet hebben om er boven te gaan staan en er wat aan te doen. Dus wachten we gewoon maar af tot de wereld zichzelf verandert. Het is best moeilijk om het systeem te verslaan als je buiten de lijnen van het veld staat. Maar als we zouden kunnen, dan zouden we onze buren weer naar huis brengen, weg uit die verschrikkelijke oorlog. Ze zouden nooit meer een kerstmis hoeven overslaan vanwege de onnodige dood van een familielid. En dan het nieuws dat je ziet op televisie. Vertrouw je dat? Je weet toch dat als je de macht hebt, dat je alles kunt manipuleren. En daarom wachten we gewoon af, tot de wereld uit zichzelf verandert. Niet dat het ons niks kan schelen hoor, we weten gewoon dat het geen eerlijke strijd is. Maar er komt een moment dat onze generatie de baas wordt over iedereen. Eens hebben wij het voor het zeggen. En dat moment wachten we gewoon rustig af.
1: Dit was het verhaal. Deze plaat.

0: Ja, geduld is een schone zaak. Ook de wereld, dat die een beetje verandert. Daar gaat het zo'n beetje over. John Mayer in de bladen zijn verhaal. En Waiting on the World to Change.
1: Zaterdag, Rijndon Cold met Peter.

de good old Bobby V, Take Good Care of My Baby. Echt zo'n jaren 60 klassieker. Hè? 1963 was dat jaar. En daarvoor nog de legendarische opname van Mark Cohn, Walking in Memphis. En Memphis is natuurlijk het stadje waar Elvis en Graceland zat. Dit is Coldplay.

Zo, eventjes back to basic met Odyssey. Going back to my roots, een mooie dance classic. En Coldplay met A Head Full of Dreams. Hier op jouw vrije zaterdagmiddag met de muziek. Die dat ook een beetje tot uitdrukking brengt op de zaterdagmiddag bij Omroep Horst en de Maas. Dialectplaatje van Ronald Pels. Daarna een nieuwe van Morgan Wallen. En de oude hitjes komen eraan. Zeg nu.

0: een van de sterren van dit moment. Morgan Wallen en Been By Now. En het dialectliedje dit uur was van Ronald Pels, Lot Tichon. Nou, je hoort de motor die veelvuldig gebruikt werd toen de tijd in de uitzendingen van de Top 40. En dat betekent dat wij teruggaan naar het hitverleden van de Top 40.
1: Top 40!
0: Ja, 1967 is het jaar wat even centraal staat, de komende 5 plaatjes. We wanen ons eventjes alsof we naar een oude transistorradio luisteren. Vanaf de middag of was het toen de tijd, hè? 5 liedjes, komen ze!
1: Mega.

0: Zo, we hadden eventjes met z'n allen een flashback. 5 liedjes lang zaten we eventjes in 1967. Het was de top 40 trouwens van week 35, waaruit wij plaatjes draaiden. 2 september 1967. En willekeurig mogen we er altijd 5 uitkiezen. En de nummer 1 die hoor je altijd, zoals daarnet die nummer 1 San Francisco van Scott McKenzie. Liedje geschreven door John Phillips, dacht ik, van de Mamas en Papa's. Ja, die was verantwoordelijk daarvoor. Maar ik zal even vertellen wat we allemaal gehad hebben. We begonnen op 35 met The Queen of Soul. Natuurlijk niemand minder dan Aretha Franklin en Respect. Daarna die mooie klassieker van de Bee Gees op 17, To Love Somebody. Daar zijn natuurlijk onvoorstelbare versies van gemaakt. En het eerste echte grote hitje van de Cats uit Volendam, Sure He's the Cat, op nummertje 16. En dan klinken de Cats ook meteen helemaal jaren 60, hè, met dat plaatje als je dat zo hoort. Op 6, ja, dat was hartstikke populair toen de tijd. Het wordt eigenlijk een beetje vergeten altijd bij de jaren 60. Maar het was wel super populair in Nederland. De Heikrekels met Wim van Gennep op het Telstar-label. En de plaat stond toen al een half jaar in de top 40. Waarom heb je me laten staan? Ik dacht, die laten we niet staan. Die gaan we vanmiddag nog eens een keertje gewoon draaien. En de nummer 1, San Francisco. Dat is een echte evergreen geworden van Scott McKenzie. Heerlijk, de plaatjes van het hitverleden. Ook over een uur doen we dat weer. Dan gaan we terug naar 1977.
1: 24 uur per dag.
0: Na 3 is het natuurlijk weer tijd voor een kopje thee. En nu nieuwe muziek van Rondé. Oh my god.

0: nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Blijf verbonden, kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.

afsluiting van het blokje Tijd voor Thee. I don't wanna lose you. Misschien wel leuk om eventjes te melden dat 40 jaar geleden Tina Turner een Hollywood ster kreeg. Dat is niet zomaar een ster, zo'n stoeptegel bij de Hollywood Walk of Fame. Nou, dan heb je het wel gemaakt hoor. Dus Tina Turner verdiende die ster vanwege haar muzikale prestaties. En natuurlijk was ze ook actrice volgens mij. Hè? Alhoewel, er is wel een film over haar gemaakt. Nee, een beetje de zaken door elkaar aan het halen geloof ik. Nou, tijd voor thee. Wat heb ik gedraaid? The Love Fool van de Cardigans. Eventjes na 3 uur. Daarna de nieuwe van Somber. My Body Isn't Ready. Hij is heel eerlijk erin. En Julio Iglesias zong Begin the Begin. Toch in het Spaans. Is toch een beetje net de tijd nog voor de Spaanse plaatjes. Zo, tegen het einde van de zomer langzaam maar zeker. En Tina Turner natuurlijk, I Don't Wanna Lose You. Straks gaan we terug naar 1977. En nu eventjes lekker terug naar de 60s met Gary and the Pacemakers. Ze maken zich geen zorgen. Alles komt goed. It's gonna be alright.

0: Zo, muziek van Bluff op de radio.
1: Muziek en gezelligheid bij Omroep Horst aan de Maas.
0: Oh. Ik heb hier een berichtje van deze dag in 1995. Mick Jagger en Keith Richards gaven toen toestemming aan de computergigant Microsoft om Start Me Up te gebruiken bij de introductie van Windows 95 software. Ken je dat nog? Het was de eerste keer dat de Rolling Stones akkoord gingen met het gebruik van de muziek voor reclamedoeleinden. En Mick Jagger en Keith Richards ontvangen maar liefst $12 miljoen van Microsoft. Nou, de moeite waard, toch? Start Me Up.

Altijd grappige teksten, die jongens van de Moos hoofdpaaszanger. En het verhaaltje van Marieke, natuurlijk gebaseerd op een oude klassieker. Hè? Rolling Stones daarvoor, Start Me Up. Nou, dat was de moeite waard, hè, om dat bedrag te accepteren van de Stones voor het gebruik bij de introductie van Windows 95. En ik kan me herinneren dat op een gegeven moment Windows 95 niet meer gebruikt mocht worden, want het werd niet meer onderhouden om virussen tegen te gaan.

0: leuk dat de zusjes nog steeds samen muziek maken. De zusjes Monique en Suzanne Kleeman, oftewel Lois Lane en Takes a Million. Terwijl ze inderdaad al, ik denk wel een jaartje of 40 geleden al bezig waren met plaatjes te scoren in die top 40. Dat is een nieuwe. Een mooi bruggetje naar...
1: De Nederlandse top 40.
0: De top 40 van toen. En wij gaan dit uur, zoals gezegd, terug naar de oude hitlijst van week 35. En dan gaan we voor naar de 70's.
1: Muziek uit de enige echte historische top 40 van toen.
0: Ik neem je mee, komende vijf plaatjes, naar het jaar 1977. 27 augustus. Een hele bijzondere nummer 1. En die vier andere plaatjes, die zijn ook bijzonder. Daar komen ze.
1: 19.

0: Hoezo bijzondere nummer 1?
1: Dacht het wel. Dillinger. Cocaine in my brain. Ja, het schijnt dat de man stoned op het podium stond bij de opnames van Top Op. Maar goed, hij deed de titel van zijn liedje natuurlijk ook eer aan wat dat betreft dan. Nou, er waren een aantal bijzondere plaatjes uit de top 40 van week 35 van 1977. We begonnen op 33 met de Australische Flash in the Pan, Hasten Peter. En daarna Carlos uit Frankrijk, de Big Bizou. Die stond op nummertje 26. Ook een hele bijzondere. Het gaat over een dikke kus. 21, Help is on its way. Wederom uit Australië, Little River Band, heel toevallig. 18, Give a Little Bit. Supertramp was toen de nieuwe. Die steeg lekker door in die tweede week dat hij in de top 40 stond. Zou top 10 worden. En de nummer 1 daarnet, Dillinger and Cocaine in My Brain. Daarna kwam er nog eentje, ik geloof Marihuana in My Brain. Maar dat scoorde niet meer. Nee, nooit niks meer gehoord van deze meneer. Ik weet ook niet of hij nog onder ons is, laten we het zo zeggen. Zwaar leven gehad waarschijnlijk die meneer. We gaan langzaam maar zeker op naar 4 uur. En die zandloper die loopt maar door tot aan reclame en nieuws. En de zandloopster, dat is de nieuwe van Robert van Hemert.
2: Elke zaterdagmiddag Rijndonk Gold met Peter Trinekens.

0: herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog, een half jaar geleden, liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en de gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject.

0: bent, kom gerust eens langs. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.
3: Old Covent Garden. I remember only too well.

prachtig deze Love Hurts. Music. Je hoorde natuurlijk Nazareth. En in 1974 werd hij uitgebracht, werd het geen hit. Twee jaar later brachten ze hem opnieuw uit, in 1976. En toen werd het wel een hit, zelfs een nummer 1 hit. En het was al

0: Ooit van de Everly Brothers dit liedje. Alex Warren daarvoor met The Passenger. En Fillin' It. Open het uur met The Old Town. Je kent het liedje ook wellicht van The Chorus. Music. Rain Donk Gold. Zo, inmiddels is het tijd voor de tweede keer vanmiddag. Bart van Leeuwen met De Plat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Soms als het me allemaal even te veel wordt, dan moet ik er even uit. Dan krijg ik het gevoel dat ik heel ver weg moet rennen. Weg van jou en weg van de pijn die je elke keer weer veroorzaakt in mijn hart. Want wees nou eerlijk, die liefde tussen ons, wat stelt die nog voor? Die leidt toch nergens toe? Het vuur tussen jou en mij is al lang gedoofd en daardoor kan ik 's nachts niet meer slapen. En lig ik maar een beetje te woelen in bed. Ach ja, er was een tijd dat ik als een magneet tot je aangetrokken werd. Dat ik als een bij op een pot honing naar je toe vloog. En nu ren ik liever de andere kant op, weg van jou. Ik gaf jou alle liefde die een man kan geven. En wat kreeg ik ervoor terug? Niks. En het lijkt net of het jou maar weinig kan schelen dat je er niks meer aan wilt doen om het weer een beetje leuk te maken voor ons allebei. Ik moet er stiekem om lachen, want ondertussen kom je steeds bij me uithuilen dat je iemand nodig hebt om stevig vast te houden. Dat je er alles voor over hebt om de ware liefde ooit nog eens tegen te komen. Nou, ik verzeker je, met die krokodillentranen ben je bij mij aan het verkeerde adres. En wat moet ik nou? Ik hou van je, maar jij plaagt me alleen maar met je gedrag. Daar kan ik simpelweg niet tegen. Ik denk dat ik maar beter mijn spullen kan pakken en weg kan gaan. Met jou kom ik namelijk geen stap verder. Het enige dat je voor me in petto hebt is bezoedelde liefde. In plaats van een liefde waar je helemaal voor wilt gaan.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

Zo, dat was Soft Cell en Tainted Love in de Pladense Verhaal. Weet je wat? Dit is het origineel. Dan weet je waar Mark Almond en de band de inspiratie vandaan haalde. Dit is Gloria.

een van de projectjes van Jacques Poels, Herberg de Troost en de lichte blauwe lucht. Toch wel een lucht waar veel mensen graag van genieten. Daarvoor nog de Wild Boys van Duran Duran en de Sea Cruise van Frankie Ford. Zo dadelijk de oude hitjes. We gaan eerst even naar U2, The Streets of Dreams.

0: You Too. En de Street of Dreams, redelijk actief nog deze jongens. Want dit is bijvoorbeeld uitgekomen onlangs als radio edit. Dus de nieuwe single. En ze hebben ook nog een plaat uit die geproduceerd is door Martin Garrix op dit moment, als ik het wel heb. Zo, nog één blokje top 40 hitjes te gaan.
1: Top 40!
0: En daarvoor gaan we ook nu weer terug naar de week 35 lijst. Zij het natuurlijk een ander jaar als wat we het vorige uur hadden. We gaan naar 1987. 5 liedjes uit de 80's. Komen ze.

Hey, daar hebben we Michael Jackson nog een keertje. We hadden hem al eerder in de show met Thriller. En dit was de nummer 1 uit de top 40 van 1987 in dit geval. Samen met zangeres Cedar Garrett. Haar naam stond ook mooi erbij vermeld. Met I Just Can't Stop Loving You was de nummer 1 hit uit de lijst van 29 augustus 1987. Nou, wat hebben we allemaal gedraaid? We begonnen Franstalig op 27 met Julia Claire. Zijn zomerhit toen, Helen. The Bridge to Your Heart van Wax. Echte bruggenbouwers waren het op 25. Graham Goldman van 10cc samen met Andrew Gold. En op 19, die vond ik ook wel opvallend. Eigenlijk toch ook een soort van zomerplaatje van André van Duin. Ik denk, die moeten we toch weer eventjes aan je laten horen. Doodle Yo, klinkt zijn lied. Op 5, Tony Esposito. Of was het Tony Esposito? Maar net hoe je de klemtoon legt, Papa Chico. Dat is ook een mooie hit. En op 1, I Just Can't Stop Loving You van Michael Jackson en Cedar Garrett. Stonden allemaal op het album Bad. Langzaam zeker aan het einde van de show. Hier is Rob Sanchez.

Zo, dat is nu het moment gekomen dat we afscheid nemen. Maar niet getreurd, de muziek gaat lekker door na 5 uur. Ik wens jou nog een prettige voortzetting van de weekend. En graag tot volgende week.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen. Alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
7: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
8: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
7: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
9: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

0: je zingt ze allemaal mee. Dit is de stem voor heel Noord-Limburg.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet.

0: Bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
1: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Van tijdloze hits tot de nieuwste tracks. Natuurlijk, Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
4: Anne Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders.

0: leiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een toer

0: springcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas. Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het

0: steekincident een vechtpartij voorafging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

overal en altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester.

0: burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersnelheid jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersnelheid Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Is uw woning toen iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: echte dromen.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
7: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
6: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
7: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
6: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
7: Duur?
6: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.